gaan nie, dan sal ooit net syk daar sê. Ja, sê, en toch te meek, oma, en maar skat, sê, toch, sê, ook om ek. Wie is kan syk?